0: stapeltje in de vagina. Ik moet even een schaatsel op, waar ik van.
1: Volgens mij is het een 10 kilo.
2: 10 voor.